0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Distortion.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaarder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: Kink. Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja. Van Jumbo.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: King.

0: Keus.
1: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren.
13: De maatschappij, dat ben jij.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B. vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B. te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stage lopen is verplicht bij een zorgomleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn erbij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.
22: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
20: Kink.
23: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
0: We hebben de week alweer voor de helft overleefd. Het is alweer donderdag.
1: Een hele goede morgen.
0: Een hele goede morgen, metal vrienden. Het is donderdag 23 juli 2026. En waarom heb ik het zo over... We hebben de helft al overleefd. Ik heb het al eerder verteld. Ik woon in de omgeving Nijmegen. Ik werk dan ook nog tijdens deze dagen voor een streekomroep. Waarbij ik heel erg betrokken ben bij de Vierdaagse. Dus in mijn hoofd zit een beetje de Vierdaagse van Nijmegen. En iedere dag denk ik aan die metalheads die meelopen. Want er zijn, zag ik in diverse social... hoe heet dat die ding ook alweer? Social media groepen. Dat was hetgeen wat ik zocht. De lopers uit die metalgroepen, dat die ook daadwerkelijk meelopen. Metalheads in de Vierdaagse. En ook vandaag denk ik aan jullie. En als je nu King Distortion op je oren hebt zitten, goedemorgen, speciaal ook voor jullie. Donderdag 23 juli. Ik heb weer in de agenda gekeken voor de Nederlandse podia. Daar is werkelijk niets te vinden. Het is daar stil. Dus we gaan voor deze gelegenheid even naar onze zuiderburen. Want in het plaatsje Deurne bij Antwerpen, daar is een festival. Het openluchttheater Rivierenhof, de Aldaar. Het is uitverkocht, dat is jammer. Maar deze band treedt daarop. En daarom ben ik wel heel blij dat ik ze mag gaan draaien. Hoewel, dat doe ik dan zelf natuurlijk. Dat regel ik onder de tafel. Amenra speelt daar vandaag op dat festival in de Rivierenhof in Deurne. En daarom zijn ze nu ook
1: keihard in de ochtend met Mike Arndt, King Distortion.

Bullet in the Head van Rage Against the Machine op King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend. Goedemorgen. En ik ga je zo dadelijk voorstellen aan een hele nieuwe band. Het is een alternative progressive metal band. En ik kreeg daar een mailtje over en ze stuurde mij de single. Ik was daar heel enthousiast over. En zometeen de primeur in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Daarvoor nog Papa Roach, She Loves Me Not. En nu Flotsam & Jetsam, Harvesting the Hate.

Liefdesverdriet tot op het bot. Papa Roach. She loves me not. Ik kreeg gisteren een mailtje van Nina van Beelen. En ik heb haar vorig jaar geïnterviewd. Toen zat ze in een band. Samen met Merel Beugelaar. Dat heette Mea. En ik was toen heel enthousiast over die band. En ik heb daar toen ook een track van gedraaid. Ik heb ze geïnterviewd in mijn vorige show die ik op King deed. Dat was De Keiharde. En ze zegt, hey Nina van Beelen. En tegenwoordig ook toetsenist in Charlotte Wessels en The Obsession. En dat klopt, ik stond vorig jaar op Dynamo Metal Fest in het publiek. En toen stelde Charlotte haar band voor. En de nieuwe toetseniste Nina van Beelen. Toen dacht ik, wat komt mij die naam bekend voor? Toen werd de druk met andere dingen niet uitgezocht. Maar dat is dus deze Nina van Beelen. Die dus nu een nieuw project heeft, een nieuwe band heeft. En die heet Unfinished. En ze schrijft, aankomende vrijdag release ik met mijn nieuwe band Unfinished. Mijn alternative progressive metal band. Onze single Daylight. En die wil ik graag met je delen. Dat is dus morgen, hè? Morgen. Ha. Hopelijk vind je het vet en vet genoeg om te draaien in je show De Keihard in de Ochtend. En dus, ik heb hem geluisterd. Ik heb een mailtje teruggestuurd. Ja, Nina, ik vind hem echt vet. En ik ga hem in de show draaien. Mag dat vandaag? Dan hebben we een primeur. Morgen komt de single uit. Vandaag in Keihard in de Ochtend. En het licht ging op groen. Dus en nu heb ik voor je Nina van Beelen's nieuwe band Unfinished. En hun single, die heet Daylight.

0: Ze is ook toetsenist in de band van Charlotte Wessels en The Obsession. Dit is ze met haar eigen band, Unfinished, Nina van Beelen, daar heb ik het over. En hun single heet Daylight. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vond. En zometeen op King Distortion in Keihard in de Ochtend, Dio.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug, eerst moet de schade nog worden bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.

0: Heideroosjes.
1: En United Scum. Keihard in de ochtend. Kink Distortion. De band is natuurlijk op dit moment aan het toeren weer. En dat doen ze met de nieuwe bassist van de... Nieuw. Hij is weer een paar maanden bassist van de Heideroosjes, Jeroen Meeuws. Hij verving Fred Hoeben. Die werd vorig jaar in het voorjaar van 2025 per direct uit de band geschropt. Wegens, nou laat ik het heel diplomatiek zeggen, viespeukenrij. Ik heb nog een nieuwe single voor je. Fantastische nieuwe single van Miscreants. Italiaanse technical thrash death metal band. Nieuwe album heet Reminiscence. Die komt binnenkort uit. De nieuwe single vind ik fantastisch. Dit is Oracle's

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De prijs.

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.
6: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
4: Kink.
7: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

heb even een gouden tip voor je. Ga deze band zien voor het te laat is. Voordat ze in de mega grote zalen staan. En dat kan. Op bijvoorbeeld 6 augustus staan ze in Little Devil in Tilburg. Maar aansluitend staan ze al op het Alcatraz Festival in België. Dus gouden tip. Kun je ze nog zien? Ga het doen. Ik heb het over de band Luna Kills. En je hoorde hun laatste single Lower. 6 augustus, Little Devil in Tilburg dus. Ga zo meteen bellen met mijn goede vriend Metal Wim. Hij heeft er een heel mooi verhaal. En deze week weer met een verhaal over echt een hele gave band. En ik moet wel zeggen, dit vind ik nog wel de gaafste van al diegenen die hij tot nu toe heeft besproken. Dat zo dadelijk. Eerst nog een track in Keihard in de Ochtend die ik iedere dag draai. Want het is mijn grote, dikke ikke-tip. En daarom draai ik hem iedere dag in Keihard in de Ochtend. Goedemorgen trouwens. Apogean. Ze komen uit Canada. En deze nieuwe single is er eentje die meteen bij mij bleef hangen. En die ik ook nog echt, buiten de uitzending om, nog wel bijna iedere dag gewoon, zeg maar, thuis draai. Apogean en hun laatste single, White Trees, Black Leaves.

0: deze week de grote dikke Ik het heb pour moi. En daarom hoor je hem iedere dag in Keihard in de Ochtend op King Distortion, Apogeon en White Trees Black Leaves. Het is hoog tijd om te gaan daar waar het leven goed is. Het leven in het Brabantse land.
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen Mike. Goedemorgen luisteraars. We gaan het vandaag hebben over Merciful Fate. Voor mij een van de beste bands aller tijden en een van de bands die ik in de eerste helft van de 80e jaren het vaakst live gezien heb. Denk ik een keer of 7 in die tijd. Ik ben ook in een gelukkige omstandigheid geweest dat ik na een optreden in Dynamo via Hans van den Heuvel van Oor, muziekkrant Oor, de kans kreeg om de band te ontmoeten. We schrijven 19 januari 1984 en Merciful Fate treedt op, zoals ik zei, in Dynamo. Hans zou een gesprek hebben met King Diamond om met hem een gesprek aan te gaan omtrent zijn kijk op satanisme en alles wat erbij komt kijken. Hans wilde ook ontdekken in hoeverre de King zelf het satanisme beleeft en ervaart. Wij liepen samen naar de kleedkamer en daar zat de hele band. De indruk die ik toen kreeg is dat ze eigenlijk best wel allemaal stille jongens waren. Op King Diamond na natuurlijk, want dat is, ja, zeg maar een waterval als die eenmaal aan de gang gaat. Wat mij is bijgebleven is dat hij vooral geloofde in de verhalen en de mythes van het satanisme. En daar helemaal in ging, maar zelf niet zo praktiserend was. Maar dat hij ook liever niet had dat het zo naar buiten kwam dat hij niet praktiserend was. Dat vond ik toch maar vervelend. Hans heeft dat gesprek gehad en dan kom je erachter dat King wel degelijk een satanist is, alleen, ik zal zeggen, niet in hart en nieren qua alles. Niet te fanatiek. En aangezien ik op die dag in Dynamo die mensen ontmoet heb en Merciful Fate zoals gewoonlijk een schitterende show neerzetten, vind ik het heel belangrijk dat ik ook moet melden dat het de dag is dat ik mijn eerste metal shirt kocht. Met Melissa voorop, de Hoesja, en achterop de line-up op een foto. En dat shirt past me, ik moet zeggen weer, niet als nog steeds, weer. Want ik ben flink aangekomen en weer afgevallen. En daarom wil ik Mike jou vragen om het prachtige At the Sound of the Demon Bell te spelen.
0: Dat doe ik met alle liefde en plezier. Schitterend verhaal weer. En dat shirt, dat wil ik een keer zien, dat snap je.
2: Ja, dat weet ik.
0: Dat snap je.
2: Er zitten een paar reparaties op, ja. Want hij is echt oud, dus...
0: Dat hoort erbij.
2: Ja.
0: Mooi Wim, dankjewel. En oh, wat fijn dat we Merciful Fate kunnen gaan draaien.
2: Dacht ik ook.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

also prove to you that I won't.

0: Nieuwe single van The Ghost Inside en Kill Me First. En ook The Ghost Inside is live te bewonderen. Donderdag 13 augustus door een roosje in de Rode Zaal. En ze worden gesupport door These Nuts en Swan Slaughter. Zometeen een keihard in de ochtend. Megadeth. Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze! In een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze. In een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.

0: Het maakt niet uit in welke metalkroeg je in Nederland bevindt. Ergens op die avond zal deze door de speakers heen knallen. Megadeth en Symphony of Destruction. We gaan even kijken naar het weer. Niet alleen van vandaag. Ik kijk even met je mee terug. 23 juli 1911. Want toen werd er voor het eerst een landelijk dagrecord gemeten voor 23 juli. Het werd gemeten in Maastricht. De temperatuur daar was 35,2. En dat was de eerste officieel gemeten temperatuur van 35 graden of hoger in Nederland. En Maastricht, die mocht het noteren voor deze uitzonderlijk hoge temperatuur voor die tijd. We schrijven 1911. Nou, dat is een leuk weetje, maar je wilt natuurlijk gewoon weten wat de temperatuur op dit moment is. Vooral als je daar... Vandaag is de dag van Groesbeek en de Zeven Heuvelen. Als je daar rond Nijmegen wandelt, wil je gewoon weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...16,1 graden.

heerlijke progressive metalcore. Strak met gendriffs, heerlijk. Hivermind van Reformist. 2 weken geleden stelde ik je voor aan een nieuwe single van de band Tiger, T-E-I-G-E-R, zo schrijf je het. En dat nummer is gemaakt met Joe Quayle op cello. En ik was daar heel enthousiast over en ik heb daar heel veel positieve reacties over gehad van de luisteraars. Maar ik heb hem ook alweer 1,5 week niet gedraaid. Het is hoog tijd om hem vandaag weer een keer in keihard in de ochtend te draaien. Tiger featuring Joe Quayle en Bloodwork.

Bloodwork van Tiger featuring Joe Quill. Prachtige plaat nog steeds. En ik hoop eigenlijk dat we deze plaat, of nog veel meer nieuw werk van deze band uit Engeland, zullen gaan ontvangen. Tot zover deze aflevering van Keihard in de Ochtend van donderdag 23 juli 2026. Ik ga weer richting Nijmegen, want daar is toch het te doen op dit moment. En wij spreken elkaar morgen weer vanaf 7 uur op King Distortion met een gloednieuwe Keihard in de Ochtend. Ik heb hier nog August Burns Red voor je. Whitewashed. Maak er een mooie dag van. Tot morgen.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: countrydiscounter.nl.
1: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt... die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken... maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen... die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B... Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement... en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende... had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag... die onder meer door Mook en Milsbeek voert. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog... en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

have

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehezen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Van Albert Heijn.
10: Kink Distortion.

0: Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker? En nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet 890 miljoen euro betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden. En vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoonquiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink.

0: Bing Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Kink Distortion.

0: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftands huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar zit wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: King Distortion!

0: Bank. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Kink! Kink Distortion. Oh.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal 40 miljoen euro waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger... Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: King Distortion.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. 4 mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij BelSimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimple.

0: Tank. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie.
9: ANWB en gaan.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland... waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld... na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten... en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten. En toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanaf Haltop, DB's, Tivoli en mijn eigen huiskamer. Dit is Live & Pure. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En de zomer is in volle gang, ook al lijkt het weer daar een beetje over te twijfelen. Bij King Distortion is in ieder geval de zomerluwte ingevallen. En daarom hebben wij speciaal voor jullie weer een zomerspecial klaarstaan. We hebben de afgelopen week op meerdere plekken stukken opgenomen. Dus vandaar het scala aan locaties. En deze week hebben we ook weer een onwijs lekkere primeur voor jullie. Spreek ik met verschillende bands op Haltop en zijn er meerdere special guests geweest die gezellig bij ons zijn aangeschoven. Waarvan eentje onwijs schattig wellicht onderdeel van een van de grootste bands in de toekomst zal zijn. Maar nu eerst, dit is Make War met Tell Me.

0: natuurlijk op een donderdagavond bij Kink Distortion Live en Puur. Daar hebben we natuurlijk altijd wel iets leuks voor jullie. En helemaal deze zomer. En om deze zomeravond nog net even iets zoeter te maken, heb ik nog iets veel toffers. Want State Power, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, volgens mij hebben jullie weer iets heel erg tofs voor jullie, voor ons klaarstaan. Want ja, jullie zijn keihard bezig met een opmars naar een nieuw album. Maar wat hebben jullie voor ons?
1: We hebben een
2: nieuwe song. Genaamd?
1: Spoils of Empire. Dat is onze nieuwste single. Komt morgen uit. Maar ja, jullie mogen hem alvast beluisteren als je wil.
0: Wat super vet. En waar gaat deze over? Want jullie hebben natuurlijk de thematiek voor dit album best wel heftig gemaakt.
1: Ja, ja, het album gaat over heel veel verschillende dingen. Maar het gaat vooral over de komst van AI en het technokapitaal. Spoils of Empire gaat eigenlijk over een toekomstig doemscenario waar wij in ons fijne westelijke halfrond al onze verworvenheden die we eigenlijk over heel de wereld hebben gestolen, verliezen. Omdat het hier allemaal ineens stort.
0: Het klinkt best wel heftig en ja. Best wel donker en doemerig, maar wel op jullie manier volgens mij weer.
1: Ja.
2: Zeker, ja. Muzikaal is het denk ik een van de meer up-tempo tracks. Ik luisterde een bepaalde track en ik dacht, oh, dit is echt een ideaal headbang, zeg maar meespringtempo. En toen dacht ik, ik wil ook een liedje op dat tempo. Dus ik heb gewoon tap tempo gedaan, dat in de kliktrack gegooid en daar kwam deze track uit.
1: Ja, ook wel een beetje een circle pit tempo hoor.
2: Ja, alle, zeg maar, ja. Het heeft soort van die nice groove en dat je van, je kan er in double time kan je erop circle pitten. En het is echt ideaal tempo voor live.
0: Ja, wat vet. Dus met andere woorden, we gaan er zo meteen lekker naar luisteren. Alle luisteraars thuis moeten natuurlijk even de woonkamer eventjes alles aan de kant zetten.
1: Ja. Groot cirkel.
0: Ja. Zullen we maar gaan luisteren?
2: Let's go.
1: Yes.
0: Kondigen jullie hem aan?
1: Hier State Power met Spoils of Empire.

0: Ja, dat was jullie nieuwe track. En wat voor eentje was dit er weer, zeg. Zo, de tandjes. Hier kan ik alleen maar heel erg gelukkig van worden. En ik ben wel heel benieuwd, hoe gaat het eigenlijk met jullie nu?
1: Het gaat super.
2: Lekker, man.
1: Even vakantie aan het vieren. We spelen iets minder deze maand. Maar volgende maand gaan we gewoon weer los.
0: Dus jullie zijn dan weer de kaart aan het opladen voor wat er nu gaat komen voor jullie.
1: Ja, yes. Eerstvolgende is de release show. En dat wordt een hele toffe. Hier in Utrecht. Samen met Curse Lifter, Wrong Man, Coal Mine Canary en Primitive Bliss.
0: Dat is echt een hele vette line-up die erbij is.
1: Hele vette line-up. Koop je kaartjes, dit wil je niet missen.
2: We hebben heel veel zin in. Brede line-up, verschillende soorten bands. Het hele scala aan, of een heel breed scala aan harde bands hebben we in ieder geval staan. In Utrecht komen nog wat coole samenwerkingen aan, maar daar later meer over.
0: Oeh, dat is wel een hele erge tease dit.
2: Ja, nou ja, je kan natuurlijk een kaartje kopen, dan kom je er vanzelf achter.
1: Hoezo, gaan we het dan vertellen?
2: Dan is het daar.
1: Oh, dan is het daar, ja. Oh ja, nee, nu weet ik wel, ja.
0: Nou, ik denk dat we maar heel veel geduld moeten gaan hebben daarvoor. Gaan jullie van de zomer nog iets doen? Gaan jullie zelf nog naar shows toe? Of jullie denken van, daar kijken we echt heel erg naar uit?
2: We spelen er nog eentje in Duitsland, Rockade Festival. Dat heb ik een paar jaar geleden met de vorige band gedaan. En daar spelen we samen met Sloop. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het is ook een heel leuk festival, dus ik heb nu al zin om daar weer met, wat zal het zijn, 30 graden heuvel de bus te mogen parkeren. Nou ja, niet ik, want ik heb geen rijbewijs. Dus dat mag een van jullie doen. Heel veel zin in. Voor de rest ga ik gewoon nog lekker op vakantie. Heb jij nog shows op de planning staan?
1: Als bezoeker?
2: Als bezoeker.
1: Van
2: Boni Macaroni?
1: Ja, met Boni spelen we ook nog wat shows in Duitsland inderdaad. En als bezoeker, ik ga hier 1 augustus naar Daybase, 200 Stab Wounds. Vind ik ook vet.
0: Nice. Dus, genoeg voor de zomer wat er in ieder geval aan zit te komen. Yes. En ik wil nog op één ding even terugkomen. Want jullie hebben iets meer dan een maand geleden hebben jullie een hele vette show in Doornroosje gespeeld. Ik heb daar zo gigantisch veel toffe beelden van voorbij zien komen. Ik heb zo keihard zitten balen die avond dat ik er niet bij kon zijn. Hoe was die show voor jullie?
2: Bucketlist show. Eigenlijk een soort van bucketlist om met een band als Nogloos te spelen. Bucketlist om in zo'n zaal te spelen. Bucketlist dat dan alles gaat zoals je hoopt. En dat soort van, het was al vrij helemaal vol toen wij opkwamen. Wat ook zeker niet altijd het geval is als je een support show speelt.
1: Nee.
2: En dat gewoon vanaf moment 1 het lukt. Alles lukt wat je wilt. De show is aan. Mensen snappen het. Mensen gaan stage diven. Mensen klimmen erop. Mensen pakken de mic. Mensen gaan. Dus alles wat je kan willen. En dat je dan naar rechts kijkt en dat dan Nogloos daar ook staat te vipen op jouw tracks.
0: Wat vet.
2: Dus in alles een bucketlist momentje.
1: Ja, heel cool. Ja, ik ben al 10 jaar fan van die band. Dus dat is echt,
0: ik hoop dat er ooit nog een keer de kans komt om deze combinatie van jullie show of band samen te kunnen zien.
2: Ik zou ervoor tekenen. Kijk, aan ons ligt het niet.
1: Nee,
2: Nogloos, hit us up.
0: Nice. Hey heren, heel erg tof dat jullie even de tijd hadden om bij ons in de uitzending even gewoon langs te komen. En we spreken elkaar natuurlijk binnenkort voor een iets langer interview, gelukkig nog.
1: Yes.
0: Ik zou zeggen voor nu een hele fijne zomer en thanks dat jullie er waren.
1: Geniet ervan.
2: En tot snel.
1: Joehoe.

0: Distortion.
1: Ja, inmiddels echt een vriend van de show en die we niet meer kunnen wegdenken volgens mij. Ilko.
2: Hi. Yes. Hey besties.
3: Hey LCO.
1: Hoe is het met jou?
3: Ja, goed. Hartstikke leuk om hier te zijn. We hadden het net al even over. Ik ben echt onder indruk van Haltpop. Voor mij de eerste keer. Maar wauw, wat een festival.
1: Een soort nice,
3: van, soort van legit groot festival, maar dan heel klein, zeg maar. Zo voelt het.
2: Ja, lekker gemoedelijk is het eigenlijk altijd. Iedereen kent elkaar zo'n beetje. En de sfeer is gewoon chill.
3: Ja,
2: we hadden het straks ook al over met branderen. Je kan hier gewoon lekker ook met je kinderen naartoe.
3: Ja.
2: En die kunnen hun ding doen. En het is all good.
3: Ja, dat is sterker nog. De meeste die ik heb zien crowdsurfen waren allemaal kids.
2: Ja, dat is ook weer zo.
3: Ja, echt supergoed georganiseerd. En vette bands. Loopt geolied volgens mij. Dus echt vet.
1: Echt heel erg tof. En er valt me trouwens één ding op, hè.
3: Nou.
1: Je hebt je stem nog.
3: Ja.
1: Je hebt meegedaan in de grondwedstrijd.
3: Ja, it's not my first rodeo. Ja, nee, maar inderdaad. Gisteren NK Grunten gedaan. Helaas niet gewonnen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet had verwacht. grappig feitje, want ik mocht weer strijden tegen de zanger van Even If We Lose.
1: Alweer? Ja, dat wordt echt een ongoing dingetje.
3: Ja, nee, maar we hebben elkaar gesproken. Vond het superleuk om elkaar weer te zien. En hij is helaas ook in de prijs gevallen. Dus wat dat betreft waren we lotgenoten. Maar het was echt een hele vette avond. En terecht de winnaars. Ik heb wel, denk ik, als enige een echte moshpit gehad. Dus die kan ik ook weer
1: nice.
2: Kijk.
3: In mijn zak steken. En ja, ik heb een hele leuke avond gehad.
1: Nou, dat is
2: het belangrijkste.
1: En nu het komende jaar oefenen om wel volgend jaar te gaan winnen met de grondwedstrijd?
3: Poeh, wie weet. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een leuke sidequest. Misschien, het is wel echt voor mij een motivatie geworden om meer te gaan leren grunten. Dus echt die lage growls te beheersen. Ik heb al een ander stemgeluid ontdekt. Dus dat vind ik al cool. Dat is iets, een leuke bijkomstigheid van meedoen aan deze wedstrijd. Wie weet volgend jaar ook.
1: We weten nog wel iemand die je daar heel goed bij kan gaan helpen.
3: Oh ja?
1: Ja,
2: dat zeer zeker inderdaad. En ik weet nog wat bands anders die ik kan aanraden om eventjes die soort vocalen te proberen.
3: Oké, okay, cool. Yeah, I like a challenge. Dus,
1: nice.
2: Guttalax. Guttalax.
3: Guttalax.
1: Oftewel gootsteengeluiden, toch?
2: Een hele vieze gorgel grindcore.
3: Oh, ik dacht dat een hele grappige manier was om te zeggen good luck.
2: Maar nee. Ja, uiteindelijk als je ze ziet is ook wel good luck ermee. Maar,
3: Guttalax. Nee, moet maar even doorsturen. Leuk.
2: Will do.
1: En wat gaat je volgende site quest worden?
3: Poeh. Ja, ze komen altijd heel onverwachts. Bijvoorbeeld bij Live en Pure aanschuiven als je gewoon een festival bezoekt. Ja, een hele leuke sidequest. Met een doos snoep op tafel.
1: Ja, allemaal vegan snoepjes. Dat is ons een beetje met elke festival waar we naartoe gaan, staat er een bak met vegan snoepjes op tafel.
3: Kijk, dat zijn tradities waar ik van hou.
2: Ja, alleen niet snoepje eten en dan met Hanne praten. Want dat trekt ze heel slecht.
3: Oké.
1: Ja.
3: Ik hou me nog even in.
1: Nee, thanks.
3: Ik weet het even niet. Ik heb natuurlijk Baruch Open Air. Daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Oh,
1: dat mag
2: nu wel, hè?
1: Dat is over
3: 2 maandjes. Ja, 12 september. En daarvoor nog in de Helling met Breakdown. Datzelfde concept van waar ik dus op Jerouk stond.
1: Echt heel tof.
3: Ja, echt een heel cool.
2: En ga je dan een showtje geven met Breakdown?
3: Ja, met gitarist en DJ. Nice. Mijn backing vocalist die zitten dan op Into the Great Wide Open. Dus die kunnen er helaas niet bij zijn.
2: Even inbellen.
3: Ja, het kan niet altijd. Maar ik ben al lang blij dat ik nu gewoon door de speakers mag, mag gaan.
1: Lekker.
3: Ja, dus dat is nice. 20 augustus.
2: Top, nou, en dan zit de zomer er alweer op.
3: Zo, bijna wel, hè?
1: Gaat hard.
3: Ja.
1: Dan, ik denk dat we jou gewoon weer over een... we kunnen bijna niet anders zeggen dan tot over een paar weken. Want we komen hier vast wel weer ergens tegen.
3: Ja, ik kom nu wel weer lastig vallen als ik iets leuks heb. Maar ik vind het altijd leuk om jullie aan te schuiven. En even met jullie te babbelen en een update te geven.
1: Nou, insgelijks. Je bent altijd welkom.
3: Ja, ik vond het ook leuk om jou op Jera tegen te komen trouwens.
2: Ook als DJ. Ja, dat was leuk. Ik heb gelachen.
3: Ja, man. Dus, ja, dat was echt vet.
2: Nee, mooie dingetjes. Daarom, als festivalganger, nu ook een keertje die kant van de festivals helemaal mee te maken.
3: Ja.
2: Is ook gewoon lekker.
3: Ja, en radio gemaakt natuurlijk.
2: Ja.
3: Helaas was ik daar toen net te laat
1: voor. Je hebt de heetste radioshow van het jaar gemist.
2: Oh, mijn god. Dat
3: was pittig.
2: Live en gekookt.
3: Ja, en jammer van Defcon, hè, toen. Want ik stond een kwartier voor ik op moest bij Jera, kreeg ik ineens te horen, het feest gaat niet door.
1: Ja, echt zonde.
2: Kon je wel blijven bij Jera?
3: Nee, ik had geen accommodatie geregeld, dus dat was jammer.
1: Oh, ja, dat was een beetje zonde.
3: Graag gebleven, maar super vet. Ja.
2: Volgend jaar wellicht.
3: Ja, ja, nou, ik hoop dat ik volgend jaar gewoon lekker in de Ravens sta. En,
2: ja, dat zou helemaal mooi zijn, inderdaad.
3: Ja, ja, wie weet.
1: Nou, volgend jaar herkansing, ook bij Luif en Puur herkansing voor de festivalshow bij ons.
3: Ja.
1: En voor nu, we gaan er wat moois van maken en even wat van jou draaien, denk ik.
3: Cool, hartstikke bedankt. Top. Tot de volgende.
2: Hoi, hoi.

0: Kink.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Dit is Kink Distortion.

0: Nou, op een festival komen heel veel verschillende mensen bij elkaar. En ik denk dat we de nieuwe band van de toekomst hier ook al in de studio hebben zitten. Hoi Nina.
1: Hoi.
0: Hoe is het met jou?
1: Heel goed. Ik ben alleen nog een beetje hoestziek.
0: Een beetje hoestziek? Hoe komt dat dan?
1: Omdat ik een keertje heel veel heb gehoest.
0: Omdat je een keertje heel veel hebt gehoest. Oh jee.
2: En ze heeft ook heel veel meegezongen gisteren en vanmorgen.
0: Oh, wat goed. Wat vond je vandaag het leukste op het festival? Want je bent vandaag op Alpop, hè?
1: De muziek.
0: Wat goed. En ik hoorde net al dat jij een dansje hebt gedaan ook.
1: Mijn nieuwe dansje ga ik pas op mijn verjaardag laten zien aan iedereen.
0: Oh, dan moeten we nog eventjes wachten, hè? Hey, en ik hoorde net dat jij een band gaat beginnen. En wat ga jij in de band doen dan?
1: Ik ga zingen.
0: Oh, en wat voor zingen ga je doen?
1: Moet ik nog even verzinnen.
0: Oké. En hoe zit het dan met de rest van je band?
1: Goed.
0: Goed. En wat voor band gaat het worden?
1: Ook zo'n band als vandaag.
0: Als vandaag? En dan van die op het podium binnen of die van het podium buiten?
1: Buiten.
0: Oeh, maar dan ga jij heel erg hard schreeuwen in de microfoon. En wil je dan alleen maar zingen of wil je dan ook een ander instrument nog spelen?
1: Alleen maar zingen.
2: Jij kan al best wel veel zingen, hè?
1: Ja.
2: Jij verzint zelf ook heel veel liedjes.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat we gewoon echt allemaal originele muziek gaan krijgen van jou.
1: Ja.
0: Wat tof.
1: De kinderen mogen met me mee op het podium en de mensen mogen naar de kinderen kijken.
0: Dat lijkt me een heel goed plan. Dan kunnen jullie in ieder geval ervoor zorgen dat het publiek vermaakt wordt.
1: Ja.
0: En hoe ga je het publiek vermaken dan, behalve door te zingen?
1: Weet ik nog niet. Ik moet nog eventjes verzinnen.
0: Nou, je hebt nog eventjes om na te denken, want volgend jaar is pas weer Halpop, hè?
1: Volgend jaar ga ik het ook doen.
2: Ja, we gaan wel even met Jens praten, inderdaad. Of hij nog een plekje heeft voor de kinderband. Heeft jouw band had ook al een naam, toch?
1: Ja.
0: Hoe gaat die heten dan?
1: Ik weet het niet meer. Ik moet weer een andere naam verzinnen.
2: Weer een andere naam? Oh, je had er al eentje verzonnen.
1: Ja, maar ik weet hem niet meer. Want dat was zo'n moeilijke naam.
2: Ik weet nog wat het was, hoor. Moet ik wat zeggen?
1: Dan? Ja.
2: Je had gezegd Nina de band.
1: Oh ja, Nina.
0: Dat is wel heel erg tof. En dan ga je dan ook shirtjes verkopen?
1: Ja.
0: En wat komt op het shirtje te staan dan?
1: De band.
0: De band, dat lijkt me heel goed. Hey, en ga je vandaag nog meer doen hier op Halpop?
1: Ja.
0: Wat ga je nog doen?
1: Voetballen binnen.
0: Binnen voetballen? Maar het is een festival buiten.
1: Maar binnen kan je ook voetballen.
0: Dat is helemaal waar, want we zitten nu eigenlijk in een gymzaal, hè, die vandaag de studio is.
1: Ja.
2: Ze wil vooral tafelvoetballen. Dat vond ze heel leuk.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook. Dan kun je tegen de bands die hier vandaag op Halpop spelen, kun je dan tafelvoetballen.
2: Oh.
0: Misschien wel tegen een band uit Japan.
2: Dat is heel ver weg.
0: Nou, Nina, okay. Ik vond het super leuk om jou in de uitzending te hebben. En volgend jaar wil ik je wel weer spreken, want dan wil ik horen hoe het met jouw band gaat. Zullen we dat doen? Helemaal goed. Dan heel veel plezier nog, Nina. En tot volgend jaar.
1: Doei.

0: King Distortion.
1: Hey, luister nog steeds naar Live and Pure op King Distortion. En we hebben één gast in de uitzending waar ik echt wel heel erg lang op hoopte dat dat een keertje mocht lukken. René van Jera, welkom.
2: Dankjewel.
1: En ik heb hier naast me ook Nina zitten van Best Hard voor een Vrouw. Dus echt een hele toffe mix eventjes aan dames die ik heel erg hoog op zitten. Het is echt super tof.
3: Complimenten weer. Ja, altijd complimenten regen met jou.
1: Ja, nou, ik word gewoon heel erg blij van jullie. Want ja, Jera is nu inmiddels alweer een maandje achter onze rug, helaas. Maar volgend jaar komt er alweer aan. En ja, René, je hebt ons weer met zo ontzettend veel dingen geholpen. En ook ervoor gezorgd dat voor mij dit jaar Jera, ondanks de onwijze hitte, de meest relaxed editie is geworden ooit.
2: Kijk.
1: Hoe ben jij er doorheen gekomen?
2: Licht zwemmend, denk ik, in mijn eigen zweet. Maar nee, was wel echt een hele mooie editie. En ook vooral om te zien hoe iedereen zo onwijs blij en gelukkig was. Ondanks dat het echt een soort Burning Man variant was dit jaar. Maar de mensen slepen je er doorheen. En vooral gewoon om te zien dat al die blije bekjes bij elke ochtend langskwamen. En iedereen weer elke dag heel vrolijk was. En vooral heel veel zin in had. En toch ook wel op vrijdag berichtjes een beetje in paniek stuurde van gaat het wel door? Want dat is toch wel echt heel fijn om mee te krijgen. En als je dat dan met z'n allen zo kan afsluiten, daar doe je het om. Daar doe je het om.
1: Ja, en hoe hebben jullie dat dan meegekregen? Of hoe is het voor jullie gegaan? Want het is natuurlijk voor jullie afwacht van hey, wat krijgen wij door? Hoe gaat dat in zijn gang om te horen van het gaat wel of niet door? En waar ligt de keuze bij jullie dan?
2: Wij hebben gewoon de hele week heel dicht in contact gestaan met de veiligheidsregio's. En daarin ook gewoon preventief al heel veel stappen gezet. Heel duidelijk laten merken van dit doen wij allemaal al. Hier letten wij op. Dit kunnen we aanbieden voor onze festivalbezoekers. En gewoon daarin gewoon heel open en eerlijk zijn naar de bezoekers toe. Dus ook met preventief op posten van dit zijn alle dingen die we al voor jullie hebben. De maatregelen die we voor jullie hebben klaarstaan. Hou hier rekening mee. Het campingterrein is eerder open gegaan zodat we niet de rijen wat korter konden krijgen. En op die manier gewoon eigenlijk open boek zijn. Naar zowel de bezoekers toe als naar de veiligheidsregio. En altijd gewoon duidelijk communiceren. Elke dag gewoon opnieuw weer een inschatting maken hoe het gaat.
1: Ja, en wat is dan uiteindelijk van deze Jera-editie jou het meeste bijgebleven? Wat is je favoriete herinnering van deze?
2: Dat is een hele goeie. Ik denk een deel gewoon eigenlijk het moment dat je dan zo'n festivalterrein weer opstapt. En dat het festivalterrein de dag daarvoor nog helemaal leeg was. Dat er overal nog trekkers en hoogwerkers en weet ik wat allemaal reden. En dan stap je een halve dag later het terrein op. En er staat gewoon weer stampers vol met mensen. Dan zie je iedereen gewoon helemaal blij. En een paar mensen in van die hele grote bakken waar we water in hadden gedaan. Zie je de mensen daarin liggen. En dat maakt het gewoon mooi. En dan op de laatste dag gewoon met z'n allen met de organisatie het kunnen afsluiten. En dan gewoon met je beste vrienden, met je beste maten, arm in arm mee kunnen blaren met Papa Roosje. Onder andere is het toch wel echt fantastisch.
1: Wat heerlijk.
3: Ja, ik breek toch nog even in, want was ik net even vergeten. Maar er zijn volgens mij ook helemaal geen niet echt grote incidenten gebeurd.
2: Nee.
3: Terwijl je zou dit best wel, toch wel een soort van crisissituatie, want alle andere evenementen in Nederland werden afgelast vanwege de hitte. En Jera ging door en er was er leek geen vuiltje aan de lucht. Hoe komt dat? Hoe lukt dat?
2: Goed insteken, goede communicatie en gewoon mensen, ook bezoekers hebben die gewoon elkaar ook het beste met elkaar voor hebben. Ik denk dat dat het grootste punt is. Gewoon bezoekers hebben die ook op elkaar letten. Mensen achter de bar hebben staan die op bezoekers letten, maar bezoekers hebben die op elkaar letten. En met z'n allen ervoor zorgen dat het goed blijft gaan. Ik denk dat dat het grootste belang is. Iedereen let op elkaar. Niet alleen wij op de bezoekers, maar de bezoekers ook op elkaar en de bezoekers ook op ons.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat gevoel ervoor gezorgd heeft dat we het eigenlijk zo goed als probleemloos hebben kunnen laten verlopen. En zonder incidenten die te maken hebben gehad met het weer. Dus dat is wel echt heel fijn.
1: Ja, het hebben jullie echt onwijs goed gedaan. En ik kijk daarom ook echt heel erg uit naar wat we volgend jaar weer mogen gaan tegen mogen gaan komen. Wat er gaat gebeuren. Vanuit Live en Puur zijn we in ieder geval weer bij. En ik Ja, heel kijk mooi. Mijn collega Nina aan.
3: Ja, dat ligt aan René, hè.
2: jullie zijn altijd welkom.
1: En dan kijk ik heel erg naar het onwijs. Bedankt dat je even de tijd had om ook even bij Live en Puur nog langs te komen.
2: Zeker.
1: En tot heel snel.
2: Ja, dank jullie wel.

0: Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido.
8: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik heb hier aan tafel in ieder geval een hele bekende stem zitten voor jullie lieve luisteraars. Maar ook een aantal stemmen die jullie in de afgelopen maanden al een keertje voorbij hebben horen komen. Soeren Crew, welkom.
1: Yes.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, jullie hebben afgelopen weekend hebben jullie allereerste show gespeeld ooit met deze band. Hoe was dat?
1: Ja, enorm. Enorm goede energie gewoon. Kijk, we hebben hier natuurlijk als band heel lang naartoe gewerkt. Dat is bij een eerste plaat ook zo. Dan kun je er net zo lang over doen als dat je denkt dat het nodig is om er helemaal ready voor te zijn. En nu is het bij een show net zo. En ik denk dat dit voor mij de beste eerste show is die ik ooit met een band heb gespeeld.
0: Lekker. Energie zat er in ieder geval goed in. Het publiek zat er ook lekker in. En we zitten inmiddels hier ook in een hele mooie donkere studio.
2: Gezellig inderdaad. Daar ligt hem ogen uit. Er mag gedanst worden.
0: Er mag gedanst worden, een paar kaarsjes aan. Maar jullie hebben in ieder geval een onwijs lekkere show weten neer te zetten waar het publiek ook echt ontzettend goed op ging. En dan ook nog van de week jullie een eerste EP uitgebracht. Hebben jullie daar al respons op gehad?
2: Ik moet zeggen dat het... We zaten allemaal de donderdag of vrijdag nacht met de release ook eventjes online om te kijken of alles wel goed ging. Maar dat is allemaal goed gegaan. We hebben veel reactie gekregen. Ook heel veel bands en mensen en dergelijke die ons daarin gedeeld hebben. En ook meteen een reactie op hebben gegeven. Ja, super vet en eindelijk. Dus het is een leuke 1-2 om daarna meteen ook de eerste show te kunnen doen.
0: Ja, lekker. Want dit was de eerste show. Eigenlijk hadden jullie die al eerder moeten hebben. Maar dan spelen jullie gewoon jullie allereerste show op een festival. En dan ook nog op Halpop. Dat is toch een cadeautje.
2: Dat kan veel slechter inderdaad.
0: Hey, ik denk dat het... al hebben wij eigenlijk natuurlijk de regel in de uitzending dat we bands niet 2 weken achter elkaar draaien. Maar het is natuurlijk nu een hele speciale reden.
2: Soms moet je er eventjes een uitzondering van maken.
0: Willen jullie hem zelf aankondigen?
2: Ja, welke heb je erin staan?
0: Ja, welke wil je draaien? Jij weet het net zo goed als ik.
2: Wat zullen we doen, jongens?
3: Nou, dan vind ik... Jij bent de host van mede-host van de show. Dus ik kijk gewoon eventjes. Ik zie Nick heeft een microfoon vast. Nick, welke tune zou jij willen delen met de wereld?
4: Dan denk ik toch wel Toxic Mix. Ik weet niet of die al gedraaid
0: die
4: is.
0: Die hebben we vorige week al gedraaid.
4: Ja, dus de primeur is al geweest.
2: Ja.
4: Dan zou ik zeggen Skeleton Key. Vooral omdat ik het vet vind dat we daar ook met z'n allen in meezingen. Dus die energie, het heeft blast beats, het heeft van alles, het heeft melancholie. En dat we daar met z'n allen meezingen vind ik gewoon heel vet.
0: Nice, laten we ernaar gaan luisteren. Hier is hij.
5: The skeletons in your closet have the key.

0: Skeleton Key van Soothing Cruise. Ze zit hier bij mij nog aan tafel. En ja, het is een heel bijzonder project eigenlijk geworden.
1: Weet je, wij wisten van tevoren niet per se welke kant het op zou gaan met de EP die we hebben uitgebracht vorige week. Maar eigenlijk is die vrij organisch ontstaan. In de zin van, de EP die we op hebben genomen was niet eens per se bedoeld als opname om uit te brengen. We hebben namelijk zelf in de oefenruimte door Nick, die live geluidstechnicus is, de boel vastgelegd. En dat proces beviel heel goed. Het resultaat beviel heel goed, want het had een bepaalde rauwheid en puurheid die we er in een grote mensenstudio, noem ik het maar even, nooit in hadden weten te krijgen. Maar die wel enorm goed de energie en de DIY-houding en het beetje het vuige geluid dat wij op willen zoeken, dat heel goed weet te vangen.
2: Ja, het was op die manier, voor mij, ik ben helemaal geen studiotechnicus, dus ik heb het ook niet via software geëdit of wat dan ook. Ik mix live op een mengtafel. En tegenwoordig is het allemaal digitaal, dus kan ik in die mengtafel zeker wel trucjes toepassen die ook in de studio toegepast worden. Maar daar ligt mijn kennis en ervaring niet. Dus ik heb het echt alsof ik een band live mix. Maar nu door middel van het feit dat ik het had opgenomen in multitrack, dus ieder spoor kon ik gewoon weer in mijn mengtafel terug laten komen. Gemixt zoals ik het zou willen horen live. En dat kostte best wel veel tijd en energie. Wat zeker niet erg is. Ik heb hier ook heel veel van geleerd. En daardoor, het is gewoon voor ons allemaal gewoon beter bevallen. Het klinkt gewoon beter dan dat we hadden verwacht van wat we met die opname zouden kunnen doen. Waardoor we dachten, oh ja, maar hier kunnen we zeker wat mee. Laten we dit uitbrengen en hier niet geld of tijd voor in een studio gaan boeken. Want dan krijg je wat Jordi net zegt. Dan wordt het allemaal gepolished en clean opgenomen en heel netjes. Maar dat is niet wat wij zijn.
3: En dit was gewoon geen kliktrack. Eén avond vol gas. Inderdaad, gewoon one-takers er tegenaan beuken. En dat is wat je hoort op de demo-EP, zoals wij hem noemen. Here for you.
0: Nice. Het is in ieder geval een heel erg welkom geluid nu in de underground. En jullie geven inderdaad gewoon heel erg het voorbeeld hoe het ook kan. Of in ieder geval hoe het anders kan. Dus ik ben heel erg blij als radiohost dat we dit erbij hebben om ook te kunnen draaien. En ja, waar kunnen we jullie de komende tijd nog vinden? En sowieso, waar kunnen we jullie EP vinden? Dat is ook wel heel erg belangrijk.
3: Ja, onze EP staat sowieso gewoon op Bandcamp, Spotify, op je favoriete streamer, overal te vinden. We zijn nu achter de schermen, staan er wat showtjes in de maak. Sowieso spelen we in oktober op Rise or Die Fest.
0: Lekker.
3: Met onder andere Madball, Integrity, Spare. Georganiseerd door Rob van Bol van Peen, te gek. Daarnaast volg ons dus vooral op de socials, op Instagram, Soothing Crew. En daar gaan we binnenkort allemaal shows aankondigen. Zodat jullie ons door heel Nederland kunnen zien.
0: Nou, ik denk vanuit Live en Puur gaan we jullie sowieso volgen. En we kunnen ook natuurlijk niet anders. Want Jelle die zit natuurlijk normaal gesproken naast mij en niet achter de andere microfoons.
4: Sorry.
0: Geen sorry voor zeggen. Nee, gewoon own it. Maar echt super vet. Ik ben heel erg blij met jullie. En heel erg blij met wat jullie hebben uitgebracht. Dus ik kijk heel erg naar uit wat de toekomst voor jullie gaat brengen.
3: Yes. Wij ook. Bedankt voor de lieve woorden. Te gek.
0: Graag gedaan. En we gaan luisteren naar de volgende track. En we zijn zo meteen weer bij jullie terug.

0: Miauw.
1: Miauw. Nice. De katjes zijn er ook alvast. En Liquid Desert is er ook bij. En ondertussen gaat bij ons het licht alweer uit. Ja. Dus dat gaat lekker. Maar ik zit dit keer op Halpop. Er gaat nu echt alles uit trouwens. Maar ik zit dit keer op Halpop. En we hebben speciaal voor jullie lieve luisteraars een paar extraatjes deze zomer. En onder andere een paar interviewtjes met bands die we tegenkomen op festivals. Welkom.
2: Dank u.
3: Dank u wel.
1: Dank u wel. Jullie gaan vandaag... wat zijn jullie formeel trouwens? Jullie gaan vandaag op Halpop spelen. En dit is de eerste keer voor jullie op Halpop. Hoe voelt het om hier te zijn?
2: Ik ben heel erg nerveus.
4: Ja, ik niet per se eigenlijk. Dat komt altijd echt 5 minuten voor het optreden. Maar heel leuk. Echt super vet om zo'n festival mee te maken.
1: Nice.
3: Spannend en misselijk.
2: Oh. Maar ik denk dat het paard gaat.
3: Gezonde misselijkheid.
1: Ja. Ja. Ik hoor allerlei varianten. En met jullie spelen echt een heel erg lekkere variatie aan van alles en nog wat qua muziek. En dan lekker richting grunge in ieder geval.
3: Nou ja, het is een beetje de punk-funk hoek. Dus je hoort echt wel de grunge dan. En ook wel punk op bepaalde punten. En dus de funk van bands zoals Red Hot Chili Peppers en zo. Echt wel die invloed. Daar heb ik heel veel naar geluisterd als kind. Ik was echt van, ja. Ja,
1: nice.
3: Dat is er wel in geïntegreerd. Ja, wat nog meer? Iemand daar iets aan toevoegen?
4: Nee.
2: Ja, misschien gewoon elk zijn eigen muziekinteresse. Komt er wel een beetje...
3: Ja, het overlapt veel, maar we hebben natuurlijk ook allemaal ons eigen dingetje wat we brengen.
2: Iedereen heeft natuurlijk andere invloeden. Dus ik denk een beetje gewoon een combinatie van veel. Wat ons prutje van muziek creëert.
1: En jullie brengen daarmee wel echt een lekkere nieuwe sound. Of in ieder geval een sound die ik al een tijdje niet heb gehoord binnen de underground scene in de Lage Landen. Dus dat betreft echt lekker en fijn om dit ook gewoon weer te mogen horen. Jullie zijn nu inmiddels een paar jaartjes bezig met z'n allen. Ik geloof te hebben opgevangen inmiddels 4 jaar alweer.
3: Nee, zij hadden eerst een band, Duncan en Cas.
2: Noem de naam maar niet. Noem de naam maar niet.
3: dat begon 4 jaar geleden en wij spelen nu, het gaat richting de 3 jaar nu.
2: Ja, 2,5 nu.
3: Ja.
1: Oh, nice. En jullie hebben al verschillende dingen op Spotify staan. En dat is ook wel lekker om terug te luisteren. Wat is het nummer waarvan jullie zeggen van dat is op dit moment echt het nummer wat ons het meeste omschrijft of het meeste bij ons hart ligt?
2: Leprechaun. Leprechaun. Zou
3: ik ook aan te
2: denken. Ja, is wel echt de banger.
4: Ja, is de banger. Maar ik vind dus Rapids, omdat het een beetje een chaos is. Maar ook wel heel, ik vind dat het leukste nummer om te spelen, persoonlijk. Nice. Maar dat, ja, het is een beetje chaos en heel veel, ja, leuk.
3: Daar sluiten we mee af vandaag. Ja. Dat is plan.
4: Maar de banger is Leprechaun.
3: Dat is wel een spoiler.
1: Nice. Dan gaan we daar denk ik lekker naar luisteren. Echt super tof dat jullie hier zijn. En ik ben heel benieuwd wat van jullie nog in de toekomst gaat komen. Yippie!

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Kink.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Dit is Kink Distortion.

0: Een paar weken terug had ik ze al in de uitzending samen met Jelle. Wright, welkom terug, dames en heren.
1: Dank u wel.
0: Jullie hebben net lekker op Halpop gespeeld en lekker in het zonnetje. Jullie hebben echt een onwijs vette show neergezet. Hoe was het hier om op de planken te staan?
2: Ja, super fijn. Fijn om te zien dat op een festival ook gewoon best vroeg al mensen, best veel mensen ook gewoon staan. Fijne sfeer, alles ook. Super bedankt aan een Halpop van hoe super alles geregeld is. Dat.
3: Alleen maar liefde.
1: Alleen maar liefde.
3: Goed om te horen. Ja, was op het podium overigens wel heel boos weer hoor, maar dat mag.
4: Vooral Noes. Vooral Noes op zijn bassnaren.
2: Ik ontken alles. Niemand heeft iets gezien.
0: Ja, vooral jij weet hoe het klinkt, hoe het hoort te klinken. En het publiek die zal er vrij weinig van meekrijgen waarschijnlijk.
3: Ja, hij was er een heel nummer niet, dus op zich. Oh.
2: Ik moest even wat vervangen. Was even wat, wat uitgerokken metaaldraad.
3: Ik kijk even naar onze roadie. Hoe lang heeft hij hierover gedaan? Ook alweer. Snaar. 40 seconden in totaal.
1: 40 seconden om een snaar te vangen, een bassnaar. Ja, en nog de stemmer ook.
2: Ja, stemmen was soort van. Het idee was er.
1: Is er nog ontstemd over?
2: Oh.
3: Oké, moving on.
0: Jullie hebben vandaag dan op Halpop gespeeld van wat een kleinschalig festival eigenlijk is, maar groot in hoe het naar buiten komt. Spelen jullie normaal gesproken liever op kleine festivals? Hebben jullie toch liever gewoon een groot podium voor jullie?
2: Ik vind dit eigenlijk al in vergelijking met waar we regelmatig spelen vrij groot. We passen er allemaal tegelijk op. Dat is op sommige, dat is op sommige zaaltjes waar we wel eens staan.
3: Ik denk
2: een grotere uitdaging.
3: Ieder podium waarbij je niet het risico loopt om die hals van Noes en Bas in je nek te krijgen, is in principe voor ons een groot podium.
5: Nou, we hebben één keer op een heel groot podium gestaan. Speelden we op Vestrock in Hulst. Hmm. En de headliner was With Him Temptation. En wij speelden open om 12:30. Maar de crew van With Him Temptation was er al. En zij hadden een soort ijsgodse wereld gecreëerd. Maar wij stonden gewoon tussen die ijsgodsen al te spelen. Wat al helemaal apart was.
1: Ja, en ze waren tussendoor hun visuals op ons aan het uittesten.
5: Ja,
1: ja, en dat podium was zo bizar groot. Het drumpodium was alleen al ongeveer even groot als een gemiddelde zaal waar we toen dat hij speelde. Dus dat was echt bizar, ja.
3: Liever klein dan, want er was veel te veel rennen.
2: Ik wou net zeggen, we hebben nu absoluut nog geen antwoord gegeven, maar inderdaad. Liever kleine zaaltjes, lekker knus. Iedereen die overal door elkaar kan vliegen, omdat er weinig ruimte is. Vanaf podia en barren en weet ik vooraf. Heerlijk, wat mij betreft.
0: Ik snap hem helemaal. Ik denk dat we heel even gaan luisteren naar een nummer van jullie, zodat de luisteraars thuis ook snappen waarom gewoon jullie muziek zo goed past dan op misschien iets kleinere podia. En daarna horen we nog even de rest.

0: het was natuurlijk Overdose van Rides. En ze zitten nog even gezellig bij mij hier in de studio. Of tenminste een makeshift studio die gewoon een grote sporthal is. Dat heb ik nog nooit eerder gehad.
1: Apenkooien!
0: Ja, nou dat lijkt me zo waar. Gewoon echt een hele vet concept om gewoon een band te laten spelen. Lekker te laten apenkooien. En op het moment dat de band stopt, dat iedereen gewoon stil moet blijven staan. En als, stiekem als ben ik er dan mee bezig.
1: Wij willen wel geboekt worden dan die dag, die avond, die middag, ochtend.
2: Wij kunnen.
0: De hele dag. Jullie kunnen. Oké, dan check. Dan zet ik jullie er in ieder geval erbij. Want het gaat echt een hele vette worden. Het lijkt me gewoon super tof om met de visuals gewoon met zwart-wit op te nemen. EHBO ergens aan de zijkant voor het geval dat. Maar dan, nice, dan zijn jullie bij deze onderdeel daarvan in ieder geval.
3: Zin in de blauwe plekken.
0: Ja, maar die horen er gewoon bij met apenkooi. Ja, die sowieso met een hardcore show of een punk show hoort dat erbij.
3: Zeker.
0: Dus daar kom je niet aan. Hey, stel, jullie gaan morgen de studio in en nou, jullie hebben net, we hebben het al een keertje met jullie erover gehad dat er nieuwe muziek in ieder geval aankomt. Maar jullie zouden een album mogen opnemen met een totaal andere band, een totaal ander genre. Welke band zouden jullie dan erbij willen hebben?
1: Ja, persoonlijk zal ik een album met Taylor Swift willen opnemen.
0: Oké.
2: Okay. Ik kan die dag niet.
1: Wat Tribe Called Quest?
2: Kan ik meer mee.
1: Ja. Lisa, waar zou jij mee een split willen uitbrengen of iets willen opnemen?
3: Phil Collins en de Backstreet Boys, allebei.
0: Dat is ook een hele bijzondere combi sowieso aan zich al.
4: Splitje met Napalm Def.
0: Ook goed. Ook niet verkeerd.
5: S.O.D.
0: Oké, okay, ja, ik hoor het al. Dit wordt niet alleen maar een split EP'tje, maar dat wordt gewoon een compleet album met allerlei verschillende dingen. Dus bij deze, ik denk dat er een keertje een show moet worden georganiseerd met een live take met al die bands bij elkaar. Dat wordt gewoon een klein festival.
3: Zin in.
0: Rides Festival. Ik vind het in ieder geval echt super tof wat jullie doen. En echt super vet dat jullie vandaag eventjes ook tijd hebben gemaakt om bij ons weer alweer in de uitzending te komen. Dus ik hoop gewoon dat we een volgend festival dat we elkaar weer mogen spreken.
3: Daar gaan we voor.
1: Tof.
5: Waar zit je de volgende keer?
0: Waar ik de volgende keer zit? Ik denk het volgende festival dat gaat zijn in oktober. Rise or Die Fest in het zuiden van het land.
5: Ja, meld ze even dat we komen.
0: Nou Rob, bij deze volgens mij moet je nog een band even vragen. Thanks in ieder geval, dames en heren. Ik vond het echt super leuk met jullie weer.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: iets meer dan anderhalf jaar terug inmiddels hadden we ze al een keertje bij ons in de uitzending. Ze waren een van de bands die ons hebben geprobeerd te helpen richting King Distortion, waar wij nu inmiddels heerlijk zitten. En de band blijft zo onwijs tof. Alleen, we kunnen het helaas niet altijd even meer draaien, omdat de muziek net niet in lijn ligt met wat wij normaal gesproken willen draaien. Maar ik wil ze toch heel erg graag toch nog even in de uitzending halen, want ze hebben vette muziek en onstage is zo lekker. De Captain, welkom!
1: Hallo!
2: Dankjewel.
1: Thanks.
0: Hoe is het met jullie?
1: Ja, gaat goed. Lekker. We hebben net halfpop gespeeld, dus dat is nice.
2: Ja, lekker aan het schrijven, lekker veel spelen. Dus,
0: En want jullie hebben echt niet stilgezeten de afgelopen anderhalf jaar sowieso al niet. En vandaag, je zei het al, lekker op halfpop gespeeld. En kunnen we de komende tijd nog iets nieuws van jullie gaan verwachten?
1: Nou, ja, ergens later dit jaar komt er wel een nieuwe muziek.
0: En een beetje in de lijn van wat jullie de afgelopen jaren al hebben gedaan? Of komt het een beetje een andere sound nog naar voren?
2: Ja, ik denk wel dat het iets... af en toe iets meer rauw is. Dus gewoon iets, misschien iets eerlijker. En af en toe gaat dan de fuzz ook weer uit. En dan is het gewoon even wat meer gewoon recht voor je raap.
1: Ik denk iets, nog iets meer richting de moderne postpunk en dat soort dingetjes.
2: Ja, iets meer Brits.
0: Iets meer Brits. Dus oké, meer een accent of dat dan net niet?
2: Nee,
1: ik blijf gewoon een Hollandse meid, hè.
0: Nice. Ja, je stem is gewoon super vet. Dus ik ben heel erg blij dat dat gewoon in ieder geval mag blijven.
1: Dankjewel.

0: Ik denk dat het ook nu, dat dit de eerste, het eerste EP wordt dat we ook echt een beetje onze eigen sound hebben gevonden. Ja. Want, en waarover naast gedacht, zeg maar. Want bij het eerste EP was gewoon, oh, we hebben 5 nummers, vet. En het tweede, nou, het was niet eens een EP. Dat waren gewoon 4 losse singles. En dat waren ook, ja, allemaal leuke platen. Maar het is niet echt over nagedacht. En nu bij dit EP heb ik wel voor het eerst, ik denk, oh ja, hier zit een verhaal achter. Hier zit,
1: het is echt één EP, zeg maar.
0: Dus dat is wel samenhangend.
2: Ja, het is echt een samenhangend verhaal nu.
3: En jullie hebben ook een bepaalde thematiek over dan?
2: Ja, het gaat eigenlijk over verschillende, hoe zeg je dat, giftige patronen die je kunt hebben in je leven.
3: Dat is best wel een pittig thema.
2: Ja, maar dat gaat zowel de positieve als negatieve kant op.
3: Nou, dus, dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat gaat klinken dan uiteindelijk.
2: Ja, nog even geduld hebben alleen, maar ja, het komt kerst. Eraan.
1: 19 december, zet het in je agenda.
3: Oeh, nou dat is wel een heel mooi kerstcadeautje uiteindelijk. Zeker. Als je nog iets moet geven.
2: Zeker.
3: Hey, en staat er voor vandaag of voor de komende weken nog iets bijzonders voor jullie op de planning, behalve een weiland ergens? Maar
2: ik denk dat we vooral lekker veel met elkaar nieuwe dingen willen gaan schrijven. En gewoon lekker de studio weer een keer induiken. Na de hele leuke shows van de afgelopen tijd.
0: Kan je dat zeggen? Nice. Morgen moet er gewoon de studio in, hoor.
2: Ja, dat zeg ik.
1: Ja, we hebben heel veel gespeeld de afgelopen tijd. En nu is het voor ons tijd om heel veel klein stapje terug te doen. En we hebben ook in Bierhuis gespeeld eind juni.
3: Mm-hmm.
1: En dat was ook even de laatste keer dat we ook echt een set spelen. Maar we gaan wel in augustus, 8 augustus, nog een DJ-setje doen.
3: Een DJ-setje?
2: 8 augustus doen we een Captain DJ-set bij Prom & Bass in Ten Westen in Alkmaar.
3: Dat klinkt als een bijzonder uitstapje voor jullie.
2: Ja, ja.
1: Weer wat anders.
2: Dus dat is hetgene waar je ons nog wel kan zien binnenkort. En verder gaan we gewoon lekker bezig met nieuwe dingetjes maken.
3: Tof, nou, dan wordt het gewoon tijd om jullie nog steeds in de gaten te blijven houden. Ik kijk heel erg naar uit. En voor de luisteraars thuis, denk ik, wordt het gewoon de hoogste tijd dat we een nummer van jullie gaan draaien. Zodat ze ook weten waarom jullie zo tof zijn. Dank jullie dat jullie waren.
2: Jij bedankt.

lieve luisteraars hier. Maar zijn we al bij het einde van de uitzending gekomen. Onwijs bedankt voor het luisteren. En volgende week hebben we weer een nieuwe zomerspecial voor jullie klaarstaan. Met in ieder geval een hele toffe gast. En we hebben nog een klein stukje van de uitzending wat er vandaag niet in paste. Tot volgende week.

0: Een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen 100 klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. En dan nu het weer van Weer Online. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: King Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: King Distortion.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De prijsfavorieten van Albert

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 10% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: King. Kink Distortion.

0: Tank. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: Distortion. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 euro

0: landen mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Het weer van Weer Online? Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. King.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.